0: En hier komt van de Noordzee. Die. Dat zo. Het is Outlet. Outlet. Die stop, Entschuldigung, Outlove Country Rock.
1: Mine was built underneath.